Goorle. 105.6 FM. Digitaal via kanaal 919 voor radio. En via kanaal 44 voor tv. Of lokale omroep Goorle.nl.

0: Hemelse Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale Omroep Goorlen.
1: Lokale Omroep Goorlen.

my dear one and only.

All right, come on.

0: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
1: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
0: Dan is de lokale omroep Goorle op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
1: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlese samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
0: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
1: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
0: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorle.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.

thank you so very much.

was het voor Peaches en Hup en Reunited. Jij draaide vorige week ook al zomaar. Maar nu heeft hij echt een reden. Want het liedje stond dus in 1979 op deze dag op de allereerste plaats. Hè. Ik zeg een hele goede morgen. Het is vandaag dinsdag. We zijn 7 juli. Ja, een leuk feitje over Peaches en Hup, als we die nog hebben. Ja, die hebben we nog. Ja, Peaches en Hup. Nou ja, de bekende Hup. Die was dus eigenlijk gewoon politieagent, hè. Tussen 1970 en 1976. En ja, na 1976, toen ging hij weer terug naar Reunited. En toen ging hij weer muziek maken. Maar hij heeft dus alle verstand van politieagent zijn, hè. Ja. Goed, goedemorgen. Voor de wekker wakker. Ja, eventjes België feliciteren. Ze hebben van de Verenigde Staten gewonnen. Met 1-4. Was een mooie wedstrijd. Ik heb de eerste helft alleen maar gezien, want toen viel ik in slaap. Ja, toen was ik te moe om verder te kijken. En vanmorgen nog even de samenvatting gezien. Ja, het waren mooie goals hoor. Ja, Verenigde Staten is er niet aan toegekomen. Voetbalde heel slecht. En België heeft ze echt weggespeeld, hè. Ja. 1-4, hè. Van harte gefeliciteerd in elk geval, hè. Ja, ik moet trouwens ook nog eventjes zeggen dat er wel een hele bijzondere burgemeester is uit Brabant. Want wat maak je dat nou nog mee? Ja, burgemeester Derk Alsema. Hij is 40 jaar. Hij is burgemeester van Gilze en Rijen. Hij maakte zijn wedstrijddebuut in de boksring. Hij deelde namelijk klappen uit tijdens het boksgala Bazen van de Ring in Sporthal de Maaspoort in Zetelgenbos. Hij bokste tegen Hamza Kada en tijdens de 3 rondes werden er veel stoten uitgedeeld. Ja, de mannen bleken aan elkaar gewaagd. De wedstrijd die is uiteindelijk onbeslist geëindigd. Ja, dat is wel bijzonder, hè? Burgemeester die bokst. Ja. Ja, hij blijkt een fanatiek sporter. Hij deelde al op zijn Instagram-account wat sportfragmenten van het boksen. Maar niet eerder verscheen hij zelf tijdens de officiële bokswedstrijd. Ja, die kondigde hij een dag ervoor vol goede moed aan op Instagram. Hij zegt, morgen is het zover, mijn eerste bokspartij. Ja, na afloop van het evenement heeft hij ook nog een interview gegeven. Burgemeester van Gilze en Rijen aan een sportfotograaf. En hij zei dat het boksen naar meer smaakte. Ja, ja, Alsema, de burgemeester en bokser dus nu, is van het CDA, is burgemeester. En hij had ook nog andere functies in de politiek, zoals hij gemeenteraadslid in Goes. En werd hij ook nog een keertje in 2015 wethouder. Ja, en voor zijn tijd, voordat hij in de politiek werkte, was hij teamleider bij een grote Nederlandse bank. Hè? Ja. Ja, en nu dus in de boksring. Hè? Ja. Wel bijzonder, hè? Een burgemeester die zich lekker uitleeft in de boksring. Hè? Als bokser in zijn vrije tijd. Hè? Ja, ja. Ja, als het naar meer smaakt. Hè? Misschien dat hij naar hele grote wedstrijden gaat. Hè? Ja, dan wordt het misschien wel een hele bekende bokser en zo. Ja, dan verdient hij daar natuurlijk veel geld mee. Dus dan zal hij misschien dat burgemeesterschap misschien wel gaan opgeven. Hè? Wie weet, hè. Ja. Goed, het is dinsdag, jongens. Ik moet er even bij komen van de afgelopen nacht. Hè? Oh, oh, oh, wat een slechte nacht heb ik gehad. Hè? Slecht geslapen. En ja, natuurlijk, ik zei het al, hè, tijdens voetbal in slaap gevallen. Uurtje later weer wakker. En dat komt natuurlijk door die hoge temperaturen, want het wordt deze week weer zomers warm. Hè? Straks het uitgebreide weerbericht.

0: De dinsdag begint lekker met Erik in de Morgen. Actueel nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Back-to-back classic. The 90's hits met Erik van Vliet.
2: Erik van Vliet.
3: Let's check it out, baby. Make it hot, baby.

Twee liedjes achter elkaar en dat eindigde met Blackstreet. Ja, daar wil ik nog wel even wat over zeggen. De man die dat opgericht heeft, dat was Teddy Riley. En die was erg bekend, want die was producer. Onder andere voor Bobby Brown, SWV en ja, echt waar, Michael Jackson. Ja, heeft daar ook wat dingetjes voor gedaan. Hè? Ja, de originele bezetting was Teddy Riley, Hannibal, Levy Little, Joe Stone Street. Die deed ook mee. En die werd later weer vervangen door Dave Hollister. Ja, de grootste hit was dus 1996 met onder andere Dr. Dre. En die hadden we wel herkend. En Green Pen, hè, met No Diggity.

0: Ja, goedemorgen. Het is vandaag dinsdag. We zijn 7 juli. Even kijken naar het nieuws. Ja, het treinverkeer is weer begonnen tussen Rotterdam en het zuiden. Er was een brand op het spoor tussen Rotterdam en Zwijndrecht. En er waren ruim een week lang geen treinen op dat traject. Ja, het reparatiewerk kostte spoorbeheerder ProRail veel meer tijd dan gedacht. Eerst zouden de problemen afgelopen donderdag al zijn verholpen, maar dat werd niet gered. De eindtijd werd ook een paar keer opgeschoven naar uiteindelijk dinsdagmorgen 5 uur. Ja, en vorige week maandag, toen ging er door de brand een kabelgoot met 200 kabels kapot. En die moesten ook weer aan elkaar worden gelast. Nou ja, de specialistische klus die ging dag en nacht door. Het probleem was dat er ook labels op de kabels waren verbrand, waardoor niet altijd direct duidelijk was welke eindjes met elkaar moesten worden verbonden. Ja, dat is toch belangrijk om te weten. Nou ja, toen dat dus eenmaal was gelukt, moesten de kabels weer gecontroleerd worden. Ik red het allemaal wel. En ja, vandaag wordt er ook nog wel een klein beetje gewerkt aan de weg, want de aannemer die doet nog wel wat onderhoud. En ja, de reizigers gaan daar volgens de spoorbeheerder niks van merken. Dus de lijndienst, die ja, die is weer in bedrijf. De treinen rijden weer bij Rotterdam. Het spoor is dus na een week weer hersteld. Ja, gisteravond dus voetballen. Nou ja, Verenigde Staten zijn uitgeschakeld. België heeft gewonnen met 1-4. Vandaag staan er ook weer leuke wedstrijden op het programma. Argentinië, Egypte bijvoorbeeld. Vanavond om 6 uur. Om 10 uur vanavond Zwitserland, Colombia. En dan gaan we alweer naar de donderdag. Om 10 uur Frankrijk, Marokko. En dan beginnen vrijdag de kwartfinales. Zaterdag bijvoorbeeld Noorwegen, Engeland nog even. Ja, en zondag dan is ook weer een kwartfinale wedstrijd wat nog niet bekend is. Dinsdag ook. Woensdag 15 juli ook een halve finale en de troostfinale. En dan uiteindelijk 19 juli de uiteindelijke finale. Hè. Dan komen de twee beste ploegen die we zeg maar over hebben van het hele WK, die komen dan tegenover elkaar te staan. Hè? Ja. Dus dat gaat het allemaal worden met het WK-voetbal. Ja, en Nederland doet helaas niet meer mee, hè? Mocht je ergens onder een steen gelegen hebben. Ja, goed. Ja, even het weer voor vandaag. We hebben te maken met hardnekkige bewolking. Het koelt, of het heeft afgelopen nacht afgekoeld naar 15 tot 18 graden. Zo zijn er zonnige perioden, maar ook wel nieuwe wolkenvelden. De meeste bewolking komt in het noorden voor. Het is lokaal ook mogelijk om een spatje regen te krijgen. Te maken met westenwind. De temperatuur die zal ongeveer in het zuiden liggen op 28 graden. In de lage landen, ook in Zeeuws-Vlaanderen, een groot deel van Duitsland. En de andere kant op, richting zee, daar zal het zo rond de 22 graden zijn.
1: Elke werkdag, maar ook in het weekend, Erik van Vliet.

hebben we er eentje. Elke dag hebben we een dagtopper. Gewulde fluit hoor die voorbij komen van Amerika. Ja, het is vandaag de speciale dagtopper, hè, die we hier natuurlijk presenteren in Voor de Wekker Wakker. Goed, even kijken naar het nieuws. Ja, de terugkeer van Amerikaanse president Donald Trump in het Witte Huis heeft veel teweeg gebracht. Zo is er in de Europese landen een race naar militaire zelfstandigheid ontketend. En er wordt meer geld uitgegeven aan defensie. Zo blijft het voor Europa nogal lastig om onafhankelijk te zijn van de Verenigde Staten. Ja, Europa moet zijn eigen boontjes doppen, zo heeft hij ooit gezegd. Dat was de strekking van Trumps toespraak op de NAVO-top in Den Haag. Deze zomer, precies een jaar geleden. Ja, deze week ontmoeten de leiders van de 32 lidstaten elkaar in Ankara, in Turkije. Ja, de woorden van de Amerikaanse president zijn in de meest Europese hoofdsteden wel ingedaald. Ja, en mocht de toespraak van Trump toch geen indruk hebben gemaakt, dan waren er nog aanhoudende dreigementen vanuit Washington. Zo dreigden de Verenigde Staten om Groenland, een onderdeel van een NAVO-bondgenoot, met militair geweld over te nemen. En ook het terugschroeven van Amerikaanse steun aan de Oekraïne. Ja, de NAVO-landen hadden in Den Haag al afgesproken dat in 2035 minimaal 3,5% van hun BBP aan defensie moet worden besteed. Ja, de meeste Europese landen die zitten daar nog ver onder. Nederland bijvoorbeeld hoort met 2,2% bij de middenmoot van het bondgenootschap als het gaat om het uitgaven wat betreft defensie. Hè? Ja. Ja, we hebben het natuurlijk allemaal gezien de afgelopen nacht. België heeft zich geschaard bij de laatste 8 van het WK voetbal. En treft in de kwartfinales nu Spanje. Dus ja, dat wordt ook weer een zware dobber. Maar ja, het gaat ze lukken hoor, die rode duivels. Ja, de wedstrijd in Seattle stond onder hoogspanning door de inmenging van president Trump. Daar is hij weer, die de FIFA had gebeld om de schorsing van de Amerikaanse spits Volarin Balogun terug te draaien. En ja, de bemoeienis maakte veel los in de hele voetbalwereld. De Belgische Bond tekende tevergeefs protest aan tegen het besluit van de FIFA om deze Balogun weer speelgerechtigheid te geven. Ja, Balogun werd onder veel applaus van Amerikaanse fans ontvangen in het stadion in Seattle. En hij stond in de basis.

hij kwam over het algemeen weinig voor in het spel, hè? Ja. En Cristiano Ronaldo, die wil nog niet zeggen of hij helemaal gaat stoppen met de voetballerij. Hij weet nog niet of hij een einde gaat maken aan zijn interlandloopbaan. De 41-jarige aanvaller die zegt wel na de 1-0 nederlaag tegen Spanje dat hij zijn laatste WK heeft gespeeld. Hij zegt, ik ben verdrietig dat ik in het WK op deze manier de boel moet verlaten. Ja, hij zegt, ik heb alles gegeven. Ik heb mijn best gedaan, maar het mocht helaas niet baten. En ik heb nu tijd om na te denken en bij mijn familie te zijn. Ik ga geen overhaaste beslissingen nemen. Nou, ik weet wel zeker dat hij doorgaat in de voetballerij. Misschien dan niet als speler, maar zeker als trainer, hè? Ja, want het was wel een ontzettend goede voetballer altijd, hè, Ronaldo, hè? En nog steeds natuurlijk, hè? Hij kan het nog steeds echt wel een balletje trappen. Maar goed, hij moet toch een beetje aan zijn leeftijd denken. En misschien in de trainerwereld gaan actief worden, ja. En als laatste bericht, een Fransman die is veroordeeld voor de moord op zijn vrouw heeft vanuit zijn cel bekend dat hij haar in 2020 heeft omgebracht. Ja, er is nog nooit een lichaam gevonden. De man kreeg vorig jaar 30 jaar cel opgelegd. Tijdens het proces bleef hij volhouden dat hij onschuldig is. In een handgeschreven brief nu aan zijn advocaten schrijft de man met de naam Cedric Jubilar dat hij verantwoordelijk is voor de dood van de vrouw. En hij zegt ook dat hij eerder een bekentenis zou hebben afgelegd als hij niet in eenzame opsluiting had gezeten. Ja, hij belde de politie in december 2020 midden in de nacht met de mededeling dat zijn vrouw was vermist. In de uren daarna belde hij haar vele tientallen keren. En in de dagen en weken daarna volgden grote zoekacties. Na een half jaar later werd Cedric opgepakt en ondervraagd. Maar daarbij ontkende hij steeds elke betrokkenheid. En ja, afgelopen oktober werd hij veroordeeld en het hoge beroep staat dus gepland voor september. En zijn advocaat zegt nu tegen BFMTV dat er sprake is van buitensporig geweld tijdens een echtelijke ruzie. En Jubilar had nooit de intentie om zijn vrouw te doden. Ja, het lichaam zou hij hebben weggemaakt om te voorkomen dat de kinderen ermee werden geconfronteerd. Ja, zo ken ik er nog een paar. Maar goed, hij heeft dus bekend, hè. Hij heeft toch wel weer schuldenlast van zijn schouders afgehaald, hè. Want ja, uiteindelijk dan wil je toch vrij zijn van alle leugens en schulden. En dan wil je toch gaan bekennen, hè. Ja. Voor de wekker wakker, dit zijn de Rolling Stones. A Jealous Lover.

0: karakter hoe ik het voel. Stond zelfs letterlijk zo in onderzoeken. Dat idee is nu helemaal...
1: Erik op dinsdag.
2: De veroorzaak is heel stevig.
0: Zelfs 1 glas per dag is al slecht. Hoe zit dat?
3: Ja, dat is goed. Slecht, ik ben...

0: Toontje Lager, net als in de film Ik Wil Het bij Voor de Wekker Wakker op deze dinsdag 7 juli. Ja, zo is het maar net. Ja, er zijn al wat beetje druk op de weg. Als ik een beetje kijk hier op de lijstjes en zo, dan zie ik dat het druk is op de A2. Het is druk op de A4, Den Haag, Amsterdam, Duitse grens, Groningen. Daar is het ook druk. Daar wordt bij windschoten aan de weg gewerkt. Diemen, Amstelveen is het niet te doen. Utrecht, Arnhem is het aansluiten in verband met een kapotte vrachtauto. De rechte rijstrook ook is dicht. En ook Duitse grens Arnhem richting Zevenaar. Daar staat 3 kilometer file, 9 minuten vertraging. En als laatste Hoek van Holland, Gouda. Daar is het ook druk bij het Prins Alexander en Moordrecht. 6 kilometer. En daar moet je rekening houden met sowieso 5 kilometer vertraging. Begin de dag. Erik van Vliet. Met de
1: En al die andere kinderen, ja, die gingen allemaal keurig doen wat papa wilde en wat mama wilde. En wat doen die Gooise kinderen dan? Nou, die gaan allemaal studeren. En als ze gaan studeren, gaan ze allemaal in Groningen studeren. En als ze in Groningen gaan studeren, dan worden ze lid van Vindicat. Nou, daar heeft iedereen wel een broertje dood, weet je. Het is allemaal zo treurig, man. Ja, of ze worden lid van Minerva in Leiden. Nou, dat kent u natuurlijk wel, hè, van het bilnaatatje, toch? Moet ik dat even uitleggen, snel? Het bilnaatatje, dat hoort bij de koorballen in Leiden. Dan gooien ze een beetje drank door de bilnaat. En dan de jongeren die ontgroend moesten worden, moesten dat dan opleveren. Ja, u zit me aan te kijken of ik het verzonnen heb, maar dat is gewoon op zo'n kakkersvergadering bedacht. Jij nog een idee, Baudet? Nou, en dan ga je dat zo. Weet je? Nou, misschien wel leuk als ik een beetje drank door mijn reet gooi. Ja, gaan we doen. Ik moet altijd wel lachen. Ik ken heel veel mensen en die vinden koorballen heel belangrijk. Want de burgemeester was een koorbal of de directeur was een koorbal. Of ze waren zelf een koorbal. Het schijnt ook een heel lekker gevoel te zijn tijdens je leven. Maar ik kijk altijd een beetje anders naar ze. Ik weet niet of je zich nog kunt herinneren. Ongeveer een jaar geleden, toen had je zo'n busje met commissarissen en die gingen bedelen bij Rutte. En er was een geblindeerd busje, want ze schaamden zich wel een beetje voor dat tochtje. En daar zaten oude koorballen in. Hans Weijers, Jeroen van der Veer, die mocht mee, want die had nog een denkpasje. Je kent dat wel. En dan heb ik opeens zo'n beeld dat die oude koorballen bijna bij het katshuis zijn. En naar elkaar zitten te kijken en opeens denken, heb ik nou ooit nog eens aan jouw rit zitten lebberen of niet? Weet je, dat vind ik zo. Je krijgt een heel ander zicht op de elite, zou ik maar zeggen. Nou goed, nog een klein detail. Ook onze koning, Willem-Alexander, was lid van Minerva. Laat die fantasie maar even gaan, dames en heren. Want nu is natuurlijk de vraag, is hij gelebberd of heeft hij gelebberd? En komt daar het woord celebrity vandaan? Dat is natuurlijk de grote vraag. Nou, ik denk... Nee, we gaan niet steeds klappen als we het snappen. Tempo, het is voor mij. Het is voor mij ook eind van de week. Kom op, jongens. Nee, ik denk zelf dat die ballen in de rij stonden om die bollen te likken. Dat denk ik echt. Nee, ik denk het echt. Ik denk ook dat het een eer was. Ik denk dat hij er lekker voor is gaan staan. Van ja, kom maar hoor, kom maar. Ja, kom maar, kom maar, kom maar, kom maar, kom maar, kom maar. Ja, ga maar dieper, ga maar dieper. Ga maar, het wordt een beetje oranje bitter, maar dan moet je doorzetten. Nog een detail. Ook Erika Terpstra was lid van Minerva.
2: Werkdag. Erik van Vliet. Iedere ochtend Erik van Vliet. Back to the 80s. Back to the 80s.

van

hoor. Het is inderdaad knap naar Jan Wouters. Wouters, meteen door naar Van Basten. Van Basten, schiet. Ja! Ja!

0: feiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo. Op zondag. Twee uurtjes van 8 tot 10 gaat alle kanten op. Van belegen radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
2: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio.
0: Blijf op de hoogte via lokaleomroepgoorlen.nl.

0: Iedere donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale omroep Goorle presenteren Franca, Ad en Theo Podium Breed. Met muziek, alles over cultuur in Goorle en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9.
1: Bij lokale omroep Goorle hoor je het laatste nieuws uit de regio.

Dames en heren, klakkers en klakherinnikus, u heeft er een jaar op moeten wachten. Nou is het zover. Met veel plezier kondigen wij aan. Prins Krijn I van Klakkersgat en zijn adjutant, Doenja.

0: zo. En daarna de aftiteling.
1: Oh, dat is die categorie.
0: Dat zijn goed bedrijven, ja.
1: Dat is gewoon bedrijven, ja.
0: Dat zijn goed bedrijven.
1: Toch heb ik gewerkt bij die ene. Die heeft mijn buiten gemapt.
0: Ja.

hier blijven? Oké. Het heeft toch geen enkele zin. Als je me maar niet ziet als het jochie met de rozen. Want dan stort je hele droomwereld in. Jij was, zoals ze dat noemden, het idealistische type. Maar daar heb je nu verrekt weinig meer van. Je bent nu net zo materialistisch als ik. Maar hoe wil je het in godsnaam anders dan?

moet toch weer blijven. Maar je pa die wil het niet. Ik denk dat je beter kunt gaan. En je moeder, die doe je ook veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

Als je het aan kunt, nou, kom dan gerust weer. En anders, dan donder je maar op. Want het is echt niet

0: kaarten via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Goolse Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale omroep Goorlen.
0: Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.

Eentje lag op de bar en eentje onder de tafel. Ze vraagt, waar heb je het over gehad? Ik zeg...

van Parijs klinkt nog steeds dezelfde wijs van die oude muzikant. Je hoort hem al aan de overkant. Eens was hij toch heel beroemd. Altijd werd zijn naam genoemd. Nu is hij heel oud en grijs.

Zijn vrienden kennen hem niet meer en kijken nu nog op hem neer. Hij speelt voor geld nog op de straat, van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. Niemand die nog op hem wacht, maar soms is het of hij weer lacht. Hij was beroemd in heel het land.

Maar wil je ook veel was in je hart, in de oren van je vader? Was die herrie altijd te hard?

de sandolen zien goed verstopt. Ze dragen nou schoenen met veters.

te hebben. Stond ze ergens bij de verdeurkloor. Om hun kinderen met die eigenste vinger

0: luisteren via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: De Init, live. Om de 14 dagen op zondagavond van 8 tot 10.
0: Dit is Lokale Omroep Goorlen. De omroep voor Goorlen en Riel.

last time we were together. Lately it feels like forever.

0: evenementen, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
2: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
1: Dan is de lokale omroep Goorlen op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
2: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlense samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
1: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
2: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
1: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorlen.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.
0: Lokale Omroep Goorlen.
3: Right now we're gonna sing a song. It's one of my favorites. I'll let it introduce yourself. It goes something like this. A little tender.

0: lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo. Op zondag. Twee uurtjes van 8 tot 10 gaat alle kanten op. Van de Legen Radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
2: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio.
3: Lokale omroep horen. Niet normaal. Zo lokaal.

0: Hemelse Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale Omroep Goorle.
1: Blijf op de hoogte. Luister, lokale Omroep Goorle.

0: luisteren via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: De Init, live. Om de 14 dagen op zondagavond van 8 tot 10.
0: Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.

0: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
1: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
0: Dan is de lokale omroep Goorlen op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
1: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlense samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
0: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
1: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
0: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorlen.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de log.
2: Kijk voor het programmaoverzicht en het laatste nieuws op lokaleomroepgoorlen.nl. Lokaleomroepgoorlen.nl.

the last time we were together. Lately it feels like forever.

0: sporten via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo. Op zondag. Twee uurtjes van 8 tot 10 gaan alle kanten op. Van belegen radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
2: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio.
0: Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.

0: feiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaleomroepgoorlen.nl.
1: Iedere donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale Omroep Goorlen presenteren Franca, Ad en Theo Podiumbreed. Met muziek, alles over cultuur in Goorlen en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9.
2: Blijf op de hoogte. Luister lokale Omroep Goorlen.

moet, voel je niet meer verwondering. Als je terugkijkt en ziet hoe het in je leven ging. Als kind wou je prinses zijn, was jouw verdriet te veel.

0: luisteren via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Goolse Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale omroep Goorlen.
2: Lokale omroep Goorlen.

degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek. Voor degene met de snel vergeten namen. Voor degene met het vruchteloze zoeken. Moet nu weten, we zijn allemaal samen.

Voor degene met de slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots, in zijn risicoloze hoge toren, op zijn risicoloze hoge rots, moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

Voor degene met het open gezicht. Voor degene met het naakte lichaam. Voor degene in het witte licht. Voor degene die weet, we komen samen.

0: Live. Om de 14 dagen op zondagavond van 8 tot 10.
1: Volg het laatste nieuws via radio, tv en lokaalomopgoorlen.nl.

Mijn lokale omroep Goorle. 105.6 FM. Digitaal via kanaal 919 voor radio. En via kanaal 44 voor tv. Of lokale omroep Goorle.nl.

hadden. Eentje lag op de bar en eentje onder de tafel. Ze vraagt, waar heb je het over gehad? Ik zeg,

Blijf op de hoogte via lokaleomroepgoorlen.nl.

tijdelijk, die waarop gevoerd was misschien. Vulste hart in de ogen van hun vorders.

Maar wil je ook veel was in je hart, in de ogen van je vader, was die herrie altijd te hard.

die die voren, die het anders ziet. Mijn lange hoor is verdwenen en de sandolen zien goed verstopt. Ze dragen nou schoenen met veters en hebben een knoos op de kop. Want de kinderen zien nou voor ons.

te hebben, stond ze eigens bij de verdeurkloor. Om hun kinderen met die eigenste vinger te wijzen op het gevoel van de rijksweg en de grote wereld.

0: feiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
2: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
1: Dan is de lokale omroep Goorlen op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
2: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlense samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
1: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
2: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
1: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorlen.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.
3: Lokale Omroep Goorlen. Niet normaal, zo lokaal.
4: ¿Qué pasa contigo?

desire that keeps mounting higher when I look at you. I can't

0: voor Goorlen en Riel. Met aandacht voor actualiteiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo. Op zondag. Twee uurtjes van 8 tot 10 gaat alle kanten op. Van de Legen Radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
2: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio.
3: Blijf op de hoogte. Luister lokale omroep Goorlen.
4: My stage fright holds back me.

0: hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Iedere donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale Omroep Goorlen presenteren Franca, Ad en Theo Podiumbreed. Met muziek, alles over cultuur in Goorlen en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9.
0: Kijk voor het programmaoverzicht en het laatste nieuws op lokaleomroepgoorlen.nl. Lokaleomroepgoorlen.nl.

Thank you so very much.

0: actualiteiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Goorlense Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale omroep Goorlen.
0: Lokale omroep Goorlen.

0: voor Goorlen en Riool. Met aandacht voor actualiteiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: De Init, live. Om de 14 dagen op zondagavond van 8 tot 10.
2: Blijf op de hoogte. Luister, lokale omroep Goorlen.